0: to lose twice in a row against the All Blacks, I would dye my hair blonde.
1: I think you and Martin should do it together. Come on.
0: We keep our moustaches. We make that blonde as well.
1: Come on, you're in, right?
2: Okay, Martin, I'm in.
0: Who else is in? Jan en Jesse, wie is nou saam met jou volgend?
2: Mara is my verloofde.
0: Wanneer trouw jy, hè?
2: Die 28 November.
0: Marissa, goeiemorgen, hoe gaan het?
3: Morgen jullie, hoe gaan het?
0: Lekker dankie.
3: Are you
0: excited about the big day in November?
3: Ja, nee, baie. Die tijd komt nou nader.
0: Trouwdag, nee, mens moet mooi lijken op jouw trouwdag.
1: Wow. En sê vir my, ek is seker dat jouw trouwfoto's, jy het klaar een fantastische fotograaf gekry, en dit is een belangrike dag.
0: Yeah.
1: En dit is net een dag wat jy krijg.
3: Ja, my vriendin het gesê, sy gaan vir ons die foto's neem.
0: Genre, is daar iets wat jy vir Marissa wil sê?
2: Ek het so baie conference in die bokke. Ek het een deal gegaan om te sê, as hulle verloor, sal ek my baard en my haare wit dye.
3: Ach, niks. Okay.
0: Should be fine. Oh, picture for life.
3: Ek dink ons gaan wen, so ek dink is 'n deal. Ek dink so.
0: Het jy al ooit al gepicture as 'n blond?
3: Oh, my aarde, nee.